Ah, nee, dat kan wel even niet. Ik ga alleen bij wat mensen langs de rechter aan moeten. Daar je weer in de nek heen. Dat is niet. Dat is niet.